0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder en ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power.

0: Ik ben Simon Jonkind.
1: Goedenavond.
0: Door de aanhoudende droogte is een van de Leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder en ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

0: We'll be right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder en ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leerzaamste plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder en ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Danio K. Inouye Solar Telescoop op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Het woord vulvalippen wordt toegevoegd aan het woordenboek De Dikke Vandalen, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. De opname volgt na een jarenlange campagne van actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos. Volgens de hoofdredacteur gebeurt de toevoeging waarschijnlijk in de herfst van 2026, naast het bestaande woord schaamlippen. Op de Filipijnen is in de buurt van de stad Mamburao een aardbeving met een kracht van 5,8 geweest. De beving werd vroeg in de ochtend Nederlandse tijd gevoeld tot in de hoofdstad Manila. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut wordt geen schade verwacht, maar naschokken zijn mogelijk. Meta moet van een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Het bedrijf moet onder meer accounts van kinderen onder de 13 jaar verwijderen, seksuele afpersing beter opsporen en maandelijkse gebruikslimieten voor tieners instellen. Meta gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Bij een brand in een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is een persoon overleden. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping. Meerdere bewoners hoorden een explosie. Hulpdiensten troffen het slachtoffer nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten en het gebouw hoefde niet te worden ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Love, yeah!

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio?
2: Ik ben Arno Drost.
3: Goedemorgen. Bij een schietpartij op een school in Nontaburi in Thailand zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 docenten en 3 leerlingen. De dader, zelf ook leerling, heeft volgens lokale media ook zichzelf van het leven beroofd. Het aantal gewonden na de schietpartij is nog onbekend. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Faber was onder meer bekend van films als Keetje Tippel, Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Siske de Rat en speelde in verschillende tv-series. In Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord vindt een openbaar afscheid plaats, waar mensen hem een laatste groet kunnen brengen. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een campagne waarbij kunstmatige intelligentie werd ingezet om burgers te laten reageren op strengere tabakswetten. Volgens de commissie overtrad de campagne het reclameverbod op tabaksproducten, mede doordat alternatieve tabaksproducten positief werden belicht. Bijna 3/4 van de Nederlandse reacties op Europese wetsvoorstellen over tabaksproducten is met deze AI-tekstgenerator geschreven. De afgelopen periode zijn meerdere mensen omgekomen bij reddingspogingen in het water, in binnen- en buitenland. Waaronder recent op Kreta, bij Callantsoog, in het Comomeer en in de Waal bij Ochten. Volgens hulpdiensten overleefde in deze gevallen steeds de persoon die als eerste in problemen raakte. In Nederland overlijden jaarlijks rond de 100 mensen door accidentele verdrinking, vooral in sloot, rivier, kanaal of gracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost.
2: Goedemorgen. In Thailand heeft een leerling op een school in Nonthaburi zeker 6 mensen en zichzelf doodgeschoten. 3 docenten en 3 medeleerlingen zijn daarbij omgekomen. 15 mensen raakten gewond. Voorafgaand aan de schietpartij schoot de dader zijn opa en oma dood in hun huis. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen die geen niet meer verholpen konden worden. Faber brak in de jaren 70 door met rollen in onder meer Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en won 2 keer de Louis d'Or. In Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord kunnen mensen op 17 augustus tussen 10 uur en 12 uur 's ochtends afscheid nemen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend van films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Keetje Tippel en Schatjes en speelde in talloze theaterproducties en tv-series. Faber zette zich tientallen in voor jongeren met een moeilijke achtergrond en richtte in 2008 de Peter Faber Stichting op. Zwemcoach Patrick Pearson is tijdens de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen in Parijs bij de 100 meter vrije slag aanwezig op de tribune van het Centre Aquatique Olympique. De finales van het toernooi zijn elke avond vanaf 6:30 te volgen via een livestream van de NOS. Marit Steenbergen zwom eind juni in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

Laat hem staan op Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden op de leeftijd van 82 jaar, meldt zijn familie. Hij was begin juli opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Het afscheid vindt plaats in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord, waar mensen tussen 10 uur en 12 uur een laatste groet kunnen brengen. In Thailand heeft een leerling op een school in Nontaburi zeker 6 mensen en zichzelf doodgeschoten. Volgens de politie was de schutter 14 jaar oud en zouden vooraf ook zijn opa en oma zijn gedood. 15 mensen raakten gewond. Hulpdiensten hebben de slachtoffers opgevangen en het gebied is afgezet. President Trump heeft 2 presidentiële decreten ondertekend om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap te beperken en geboortetoerisme tegen te gaan. Kinderen van bijvoorbeeld buitenlandse diplomaten, mensen die staatsburgerschap door fraude verkregen of als vijandelijke vreemdelingen worden gezien, krijgen volgens het nieuwe decreet niet automatisch de Amerikaanse nationaliteit. De regering wil het daarnaast eenvoudiger maken om visa te weigeren aan zwangere vrouwen die met het doel naar Amerika reizen om daar te bevallen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Faber speelde in talloze films, series en theatervoorstellingen, waaronder Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Schatjes. En richtte in 2008 de Peter Faber Stichting op. Hij werd geboren in 1943 in Zuid-Duitsland en groeide op in Amsterdam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Op het Schildmeer in Groningen is gistermiddag een surfer van 58 uit Delfzijl overleden nadat hij werd aangevaren door een bootje. De bestuurder van het bootje, een 19-jarige man uit de regio, is als verdachte verhoord en weer vrijgelaten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. President Trump heeft twee presidentiële decreten ondertekend om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap te beperken en zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. Het nieuwe beleid richt zich op kinderen van bepaalde buitenlandse medewerkers, mensen die fraude pleegden en zogenoemde vijandelijke vreemdelingen. Het vorige decreet van Trump werd eind juni door het Hoge Rechtshof geblokkeerd. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Faber werd bekend door rollen in onder meer Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Keetje Tippel en Schatjes. En speelde in het theater, op televisie en in films. Ook zette hij zich jarenlang in voor jongeren die zijn opgegroeid op straat. En richtte daarvoor in 2008 de Peter Faber Stichting op. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Hij was bekend van onder meer Soldaat van Oranje, Siske de Rat, Schatjes en won twee keer een Louis d'Or. Op 17 augustus is er een openbaar afscheid in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: We gaan even staan. Dus ook in de bovenste ring, de tweede ring, de derde ring. Heel ander. Staan we al! Ik op één dansende massa's hier vanavond. Zijn we er klaar?

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas.

dat van hem mot, ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zo'n oude jas, 2 motten en 10 motten kinderen. Een familie motten.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Autoriteiten op het Indonesische eiland Sumatra hebben een volwassen langstaartmakaak gevangen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor 19 aanvallen waarbij 18 inwoners van de stad Tembilahan gewond raakten. Door de reeks aanvallen bleven scholen dicht en kregen honderden leerlingen online les. De aap is overgebracht naar de hoofdstad van de provincie voor medisch onderzoek, terwijl inwoners worden gewaarschuwd voorzichtig te blijven. De Marathon van Amersfoort wordt vanaf nu in het vroege voorjaar gehouden, met de volgende editie op 4 april. Reden is de toename van hoge temperaturen in mei en juni, waardoor bij de laatste editie meerdere lopers onwel raakten bij ongeveer 25 graden. Andere marathons overwegen eveneens een eerdere datum, maar niet alle organisaties volgen dat voorbeeld. Volgende week is er een zonsverduistering, waarbij in Nederland de zon voor 90% wordt bedekt door de maan. In Spanje, IJsland en het uiterste noordoosten van Portugal zal de verduistering volledig zijn, met het hoogtepunt om 8:30 in de avond. In veel Spaanse steden stijgen hotelprijzen op de dag van de verduistering fors, soms tot honderden procenten hoger dan gebruikelijk. ASN Bank heeft het eerste halfjaar als zelfstandig merk afgesloten met een netto-winst van 163 miljoen euro, een stijging van 9% ten opzichte van een jaar eerder. De overgang naar één merk is afgerond, nadat eerder de namen SNS, Regiobank en BLG Wonen verdwenen. De reorganisatie, waarbij 1600 fulltime banen verdwijnen, is nu voor 60% voltooid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een Belgische duiker heeft voor de kust van Dover een fles Guinness bier uit het jaar 1864 opgedoken. Zowel brouwerij Guinness als de Universiteit in Leuven willen de oude fles onderzoeken. De duiker probeert meer flessen uit het wrak naar boven te halen, maar de omstandigheden onder water zijn lastig. Een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is nog steeds niet gevangen. Er zijn ongeveer 20 pogingen gedaan om het dier te vangen, maar tot nu toe zonder resultaat. Medewerkers van de dierentuin verwachten dat het dier pas gevangen kan worden als het vanzelf vast komt te zitten. Bij aanvallen van de Houthis op legerkampen in centraal Jemen zijn volgens het Franse persbureau AFP minstens 58 militairen omgekomen. Het ministerie van Defensie van Jemen bevestigt dat de kampen in de provincies Marib en Hadramaut zijn getroffen door raketten en drones, maar noemt geen dodental. In de Saoedische regio Najran raakten vanochtend 11 mensen gewond door een Houthi-aanval. John van het Schip wordt bondscoach van Kazachstan. Het is zijn derde aanstelling als bondscoach, na eerdere functies bij Griekenland en Armenië. Zijn eerste interland met Kazachstan is in september in de Nations League in divisie C tegen Slowakije, de Faroer en Moldavië. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

this through.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een Belgische duiker heeft een fles bier uit het jaar 1866-4 opgedoken uit een scheepswrak bij Dover. Het gaat om een fles Guinness die 162 jaar oud is. Zowel de brouwerij van Guinness als de universiteit in Leuven willen onderzoek doen naar het bier. De halve marathon van Amersfoort wordt voortaan gehouden in het vroege voorjaar en vindt de komende editie plaats op 4 april. De organisatie heeft dit besloten vanwege de hoge temperaturen en incidenten tijdens eerdere edities, waaronder meerdere onwel geworden lopers op de laatste wedstrijddag met ongeveer 25 graden. Ongeveer 9000 deelnemers lopen afstanden van 5, 10 of 21 kilometer. Bij aanvallen van de Houthis op militaire kampen in centraal Jemen zijn volgens verschillende media sinds gisteren tientallen doden gevallen. Het Jemenitische ministerie van Defensie bevestigt dat meerdere kampen in de provincies Marib en Hadramaut zijn getroffen met raketten en drones, maar noemt geen dodental. In de Saoedische grensregio Najran raakten volgens lokale autoriteiten 11 mensen vanochtend gewond. Een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is nog steeds niet gevangen, ondanks ongeveer 20 pogingen. Het dier werd vanochtend gezien op een landelijke weg bij Veldhoven. Medewerkers van de dierentuin laten weten dat de wallaby zich goed redt en leeft van gras en ander groen.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt flink en het is 21 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: right back. Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Schapen en koeien mogen door aanhoudende droogte voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het bewijdingsverbod gaat morgenavond in en raakt 16 boeren uit Noord-Holland en Texel. In het hele land nemen waterschappen en hulpdiensten extra maatregelen tegen droogte, zoals het stopzetten van brandweeroefeningen met bluswater in de regio Den Haag. In Spanje en Algerije is een groot Europees crimineel netwerk opgerold tijdens een internationale politieactie, geleid door de Spaanse autoriteiten. Er zijn in totaal 78 personen opgepakt, onder wie 4 leiders van de organisatie. De bende hield zich bezig met drugsmokkel, mensenhandel, wapenhandel en andere misdrijven en had banden met criminele groepen in verschillende landen. Bij aanvallen van de Houthis op militaire kampen van het Jemenitische leger in de provincies Marib en Hadramaut zijn volgens het Franse persbureau AFP sinds gisteren 58 militairen omgekomen. Het ministerie van Defensie in Jemen bevestigt de aanvallen met ballistische raketten en drones, maar noemt geen dodental. In de Saoedische regio Najran raakten vanmorgen 11 mensen gewond bij een aanval. Een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is nog altijd niet gevangen. Het dier werd vanochtend gezien op een landelijke weg en er zijn inmiddels ongeveer 20 pogingen gedaan om het dier te vangen. De dierentuin laat weten dat de wallaby zich goed weet te redden in de natuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan zee tot 24 graden in het zuiden. Vanavond koelt het geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland vanwege aanhoudende droogte en beschadigd gras. Het beweidingsverbod treedt morgenavond in en treft 16 boeren in de regio. Ook in andere delen van het land nemen schapenhouders maatregelen en stopt de brandweer in de regio Den Haag met gebruiken van bluswater bij oefeningen. Brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax zijn getroffen door een datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Eerder maakten Bol en de Bijenkorf al bekend dat zij ook zijn getroffen. Het is onduidelijk of er adresgegevens, e-mailadressen of telefoonnummers zijn gelekt. Maar volgens de bedrijven zijn er geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden buitgemaakt. Bij aanvallen van de Houthis op legerkampen in centraal Jemen zijn volgens verschillende bronnen tientallen militairen om het leven gekomen. Het Jemenitische ministerie van Defensie bevestigt dat kampen in de provincies Marib en Hadramaut zijn getroffen door raketten en drones, maar noemt geen aantallen doden. In de Saoedische regio Najran raakten vanochtend 11 mensen gewond door een Houthi-aanval. Een van de grootste Europese criminele netwerken is opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje, waarbij in totaal 78 personen zijn aangehouden. De bende hield zich bezig met drugsmokkel, mensenhandel, wapensmokkel en werd in verband gebracht met onder meer geweld, uitbuiting en witwassen. Bij invallen op 17 locaties in Spanje zijn onder meer 18 spookspeedboten, vuurwapens en contant geld in beslag genomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan zee tot 24 graden in het zuiden. Vanavond koelt het geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland door de aanhoudende droogte. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel zijn hierover geïnformeerd. Ook elders in het land merken schapenhouders gevolgen van de droogte en de brandweer in de regio Den Haag oefent voorlopig niet meer met bluswater. Verschillende bedrijven, waaronder Ace & Tate, ING en Ajax, zijn getroffen door een datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Eerder maakten Bol en de Bijenkorf ook melding van het datalek, waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn gelekt. Volgens de bedrijven zijn betaalgegevens, gebruiksnamen en wachtwoorden niet buitgemaakt, maar is onduidelijk of contactgegevens zijn gelekt. Voor mensen met celiakie is een bezoek aan een festival vaak lastig, omdat zij geen gluten mogen binnenkrijgen en er bij eetkraampjes risico op kruisbesmetting is. Ongeveer 1 op de 100 Nederlanders heeft deze auto-immuunziekte, maar slechts een deel hiervan weet dat. Sommige festivals bieden uitsluitend glutenvrije producten, terwijl elders het eten vaak in contact komt met gluten. Mark van Bommel is op het trainingscentrum van de Belgische Voetbalbond nabij Brussel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige trainer volgt Rudy Garcia op en heeft een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel gaat binnenkort in gesprek met doelman Thibaut Courtois over diens toekomst bij de nationale ploeg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan zee tot 24 graden in het zuiden. Vanavond koelt het geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner, die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.
1: Olé, ola.
0: Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Voor mensen met celiakie is het lastig om veilig te eten op festivals, omdat zij geen gluten mogen binnenkrijgen en het risico op kruisbesmetting groot is. Volgens de Nederlandse Celiakievereniging weten weinig festivals hier goed mee om te gaan, al zijn er uitzonderingen waar volledig glutenvrij wordt gekookt. Ongeveer 118.000 Nederlanders hebben celiakie, maar slechts 45.000 weten dit. Brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax zijn getroffen door een datalek bij het logistieke bedrijf Ceva Logistics. Eerder gaven Bol en de Bijenkorf aan ook te zijn getroffen. Het is nog onduidelijk of er adresgegevens, e-mailadressen of telefoonnummers zijn gelekt, maar volgens de bedrijven zijn geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden buitgemaakt. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De container stond op een schip uit West-Afrika dat onderweg was naar Antwerpen. De cocaïne, met een geschatte straatwaarde van ruim 30 miljoen euro, is vernietigd en de douane, FIOD en politie doen onderzoek. In Thailand heeft een 14-jarige jongen op een school in Nontaburi 5 docenten doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Voorafgaand doodde hij zijn opa en oma, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. Volgens de autoriteiten raakten 30 mensen gewond, van wie 9 in kritieke toestand verkeren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Marokkaanse autoriteiten hebben een 25-jarige voortvluchtige Nederlander aangehouden in Oujda, in het noordoosten van het land. De man verbleef illegaal in Marokko en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn aanhouding had hij hash bij zich, waarvoor hij mogelijk in Marokko wordt vervolgd. Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn contracten voor de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust en ontvangt daarvoor ongeveer 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid. RWE had eerder meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in deze projecten en wil het ontvangen bedrag in gasprojecten investeren. De windmolenparken zouden komen bij de staten New York, Californië en Louisiana. De mannetjesleeuw die onlangs uit Denemarken was overgebracht naar de Limburgse dierentuin Gaia Zoo is binnen enkele weken overleden. Deze 15-jarige leeuw werd deze week ziek, waarna hij gisteren na een narcose niet meer ontwaakte. De dierentuin onderzoekt de oorzaak van de plotselinge achteruitgang van het dier. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De partij, met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro, is vernietigd. De douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de politie doen onderzoek naar de drugsmokkel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn contracten voor de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust en ontvangt daarvoor ongeveer 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid. RWE had eerder meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in deze projecten en wil het ontvangen bedrag in gasprojecten investeren. De windmolenparken zouden komen bij de staten New York, Californië en Louisiana. De Marokkaanse autoriteiten hebben een 25-jarige voortvluchtige Nederlander aangehouden in Oujda, in het noordoosten van het land. De man verbleef illegaal in Marokko en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn aanhouding had hij hash bij zich, waarvoor hij mogelijk in Marokko wordt vervolgd. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De partij, met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro, is vernietigd. De douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de politie doen onderzoek naar de drugsmokkel. De mannetjesleeuw die onlangs uit Denemarken was overgebracht naar de Limburgse dierentuin Gaia Zoo is binnen enkele weken overleden. Deze 15-jarige leeuw werd deze week ziek, waarna hij gisteren na een narcose niet meer ontwaakte. De dierentuin onderzoekt de oorzaak van de plotselinge achteruitgang van het dier. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dit is Power FM.

0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De douane heeft in de haven van Amsterdam ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. De partij, met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro, is vernietigd. De douane, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de politie doen onderzoek naar de drugsmokkel. De mannetjesleeuw die onlangs uit Denemarken was overgebracht naar de Limburgse dierentuin Gaia Zoo is binnen enkele weken overleden. Deze 15-jarige leeuw werd deze week ziek, waarna hij gisteren na een narcose niet meer ontwaakte. De dierentuin onderzoekt de oorzaak van de plotselinge achteruitgang van het dier. Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn contracten voor de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust en ontvangt daarvoor ongeveer 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid. RWE had eerder meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in deze projecten en wil het ontvangen bedrag in gasprojecten investeren. De windmolenparken zouden komen bij de staten New York, Californië en Louisiana. De Marokkaanse autoriteiten hebben een 25-jarige voortvluchtige Nederlander aangehouden in Oujda, in het noordoosten van het land. De man verbleef illegaal in Marokko en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn aanhouding had hij hash bij zich, waarvoor hij mogelijk in Marokko wordt vervolgd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Altijd en overal, 24 uur per dag. It's Power FM.

Ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.
1: Rules die nieuwe shine. Rules die nieuwe shine. With Russian.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Knetter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: It's Power FM. Van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
2: We'll be right back.
3: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. It's Power FM.